Eta kaskamotzeren konfesioa amaitzen ari den honetan, Johnny Wainiri irikiko diogu atea, The Fish Ska, Johnny's